0: encore une fois.
1: Ouais. C'est vrai, je le crois, peut devenir comme moi. Badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub